Verlang jij naar die liefde van morgen? Draai jouw liefde, die vrezen van angst.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

geluk, toch vloei daar soveel tranen. Mense soek na iets wat sin gee aan die liefde, weet hoe dan nog nie.

gemakkelijke restaurant en padstal. Dit is dierenvriendelijk en perfect voor die hele gezin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en een veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons biedt ook lekker takeaways voor die pad. Stop gerust bij die Roulandsdale padstal waar gasvrijheid altijd op die spijskaart is.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

die dag. Soek die mensheid steeds na lig, nog nooit was dit so nag. Volke vecht in volke, een broer teen een ander, wit teen zwart en zwart teen wit, dit het nog nooit veranderd.

sou kon dink dat hierdie kind weer eendag terug sal keer om as regter te kom oordeel en as koning te regeer.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.